0: seart.
1: Fá cúma, mú chrín díana ag seacht agus bhí sé taca.
0: An bá. Mar sin, bhagas go carca go seánis, agus ní arúdais is tóchan méidir fágach a gút, agus an áráníocht, agus na héine eil an cultúr, chmáda sé gúrán, agus bíon tú fós a gúrán bailo hír.
1: Dérim fós, dé.
0: Cá gúal ís na húrání chiadúir?
1: Cada?
0: Cá gúal ís na húráin?
1: Well, na húráin ar dúis, in ís na húsgus, has na bíach, na Bertsáras, an Jesse, ó... Ja, in de middag is het vliegtest hier, in de wijn is het vliegtest hier gauw aan. En dan is het nog eens weg hier.
0: Oh, Haller in de baan?
1: Nee, hier, hier. Zo, ik verre de zon is vliegtingelbegen. En dan moet je als een beetje schief aan maken, dan is het een beetje maar een beetje tijdensje gedeelden. En dan is het een beetje, oh, dat je dingen mee komen. Zo is ik zo maken te ransen. En is neem maar wie dingel bij.
0: Uraan weer de marsen weer doen.
1: Uraan weer je een oude aren kerel niet om. Die is kiek te maus voorleer en bij het haar laten schuurt.
0: Kan je bij hen zijn?
1: Wie is hij zijn is eerst de schachtel te zoeken. Die met de schachtel kan ook goed.
0: Een ballet halloween le shoot, maar zijn hier het jaan de vigo tas geilen.
1: Zijn hier het jaan.
0: Dier het toe, kan ik een geilen nistum afvachen, dier het toe.
1: Kada?
0: Dier het toe, kan ik een geilen nistum, solem. Ha kan ik een raam, ik het om le raw.
1: Dier me, land onder noor.
0: Maar haast de vorte, Janus.
1: Right. Is a bochelin og me et havad van again. Is ma winter a dagos garolos a tell. Time she tine tershach lag chrate febron. O dagas an bale a thale hashkun an oir. Mochiet slan chut arta kane kerga fada me vuit. Agas mintir an arren magrahid gamur. Gach sarar agus kalin a dagus ymbiog erin malet a nake leilan gwn an or. Bein a tiesg awn son ihe eich prabnig slin. An ficht of son of Wheelon, ik snover deen. An lond of son Hershin, ik sheer hans in hjol. Eren malet an ake, leelan gon an oil. Dagi fair maiden aun, an druchter eren vir. Bagolat garbe gardin, jal far heje. Blaban na brati, agas un kirkes vor. Altas nøyren male etale hæsjonen nøyr. Pavra hende firaun esbøkha huljen mønam. Eg rynke gak daunok anna kevilban.

0: Humsicate Shirton Shinna Oliver Divney August Lay Davy Rogers or Maidenux a Duke Line August Fethil out of Hosta.
1: Sra Galeraha Ur Nua, she ate a garu in Nuni Quiloin. Is down the Ekik two, ears me, Intaha, Ojave she tovach the Hunna Hayden, brought a kyart of Otola Hannah she he's Skeffington. Hat the Hamer she Hunula, Gator e Kona Rory Gallagher, Kulahia the Void of Ikrobin, Agus a Hilla noch Eid. I'm Shigan Tiersma, a Rachi Gavim Urza, Ik or Buzaim the Hayden, Ser Yadis Jach, the Her Museum Punkai.
2: RTE, Ik Taku Leshna Haliana.
3: Nur a Hula Tu and Jash Gale,
4: Rob Porto Water and Banale,
3: Nur a Herna Buchali Leshang Rupahu, Ik Kalu and Tihanta Mwe. Ik vechen te riecher klee klassikere, agus ik volum klasse nieuwe. Ik tomond chigen glihe is mode de heel, leder warm. Agus en shin, tagen tuur en bork, so chige heinu nomi. Is even een nomade vjoga a warner fatum tea. Crave gemortisch minor CLG Electric Ireland. Is rud moor ratio.
0: Tá sé an ní mu is fehééis seachtainis agus cas me chéadú an eile is go anháilt i géiseachlainn a glúnaráiste, méhní lochlainn agus tá mé innéad leis na hengle.

Chicken Snasolier, Hela Husnimer, Lily Holman, Le The Celestial City, on album or Sentinel or Rice Radio Records. In the action, we shed Lin Le Everybody, on the Idhirnin or Rave Echoes or Deck Mantle. Exterior Hunsun Casa Sahulra, DJ House, Le Energizer, Avascon, Le Zorlok Compressor, Lasanim, Curly Hela, the studio Lego Velt, August Shin Ishunt or Erlapid Unknown to the Unknown. Exless Shin Mobile Gaule Toka Unsa. An tefto hele nacht fil ATT stig morgen dan weer daar nog een tachtense a gevolgen slaan le showed on vlien nee dig mege kaher stonem on album Dubno Bass with my headman Sha Underworld a rood daar nog een nacht le dirty epic big un listicoler voor loerig dan een scheel er or see viderline want ik heb zulig gehaver agus eestig lishen borsche erish shin wil